Ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in ihr Ettenbrenn. Mann, wat ik bidore, wat ager kan.

Ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak. Allee.

Gieren, bloot Tobaksqual, wat ze niet gieren. Wat je touw doel, dan zegt ze grob. Smeuk boeten, olle Pippenkop. Nu mag het eerst de vijftein dan. Dat trekt me doel naar boeten hem. Ik haal mijn rood uit een frak. Het smeuk eerst mal,